1939 en 2099 in. Uit 1984 komt deze plaat van Eddie en de Soul Band. The Soul Cha-Cha.

Ja, het is natuurlijk nooit verstandig om zo heel veel te drinken dat je eens meer weet hoe je thuis moet komen. Dat is niet echt handig, vind ik dat zelf wel. Maar goed, deze man, Chris van der Straat, die was. Nou, hij was van de straat, zat in het café. Maar of het goed om hem nog gegaan is, ik weet het eigenlijk niet. Muziek van Chantal. We hebben net al Chantal gedraaid, maar dan in het Nederlands. Nu gaan we het in het Duits doen. Auf der Straße nach Athen.

Loving 2025, Don Juanita, de carnaval. Worden wij in productie van Met Pop. Muziek van Claws and Roses, dat is tijd voor wat gitaargeweld. Dit is The Sweet Palm of Mine.

Claws and Roses en in 2025 Sweet Paul of Mine. Heerlijke gitaarplaat. Eerste weekend van augustus. En die kan in juli vallen, eind juli. Dat kan, bestaat, dat komt een aantal keer in een tijd komt dat voor. Is het het festival van Kastelfest in Lisse, met de Keukenhof. En daar komen dan een soort van 50.000 mensen op af. Die dan daar graag een feestje gaan bouwen, 4 dagen lang, maar liefst. En folk en fantasy spelen daar in de hoofdrol. Ja, we gaan luisteren naar de Groggy Dogs. Zij waren daar in 2024 en zongen daar All For Me Grog.

0: batterij te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek. En we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass Country.

2014 hoorde Joanna Lampen en Gotta Start Somewhere. Ik zal heel stiekem zeggen, heel zachtjes. Het was Chantal, maar goed, andere naam, ander genre, andere taal. Goed, we gaan muziek draaien van High South uit 2020. En voor mij was dit een hittip van Chantal, van Joanna destijds. High South and All We Need.

Twee paar die enigszins aan elkaar verbonden zijn, denk ik zo. High South worden wij met All We Need uit 2020. En America met Ventura Highway uit 1972. Muziek van Zandra AI samen met Devil System, The Ways of Desire.

Twee achter elkaar, Zandra AI hoorden wij met Devil System en The Waves of Desire uit 2025 en uit 1985. Zandra, Cretu en In the Heat of the Night. Muziek van Fleur en zij is helemaal klaar.

Fleur was dat. En ze is klaar met jou. Nou ja, met die vent in ieder geval. In 2025 was ze er nu goed klaar mee. Duidelijk. Klare taal. Muziek van The Other Ones. Plaat uit 1987. Het gaat allemaal over vakantie. En ja, dat is ook iets waar we volop mee bezig zijn. Ook in Nederland. Holiday.

woord van geloof, maar ook niet van te verstaan. Jolien Tsai als eerste in Dekker Radio. Wat leuk, echt niks van te verstaan. Love, love, love. Ze kwam uit Taiwan, deze dame. Vandaar, ja. Even iets verstaanbaarders misschien. Wet, wet, wet. Sweet Surrender. Je hebt het al door, dit is Dekker Radio met Menno Dekker. En een heleboel muziek. Ik ga mijn best weer doen voor je.

0: En langzaam gaan ze richting de uitgang. Zie je, alles valt uit. Wet, wet, wet. Sweet surrender. Zie je wel, orkest is nu ook uit. Weet je wat we gaan doen? Iets draaien van de Dolly Dots. Vind je dat een goed idee?
1: 80 is prachtig.
0: Ik heb ze een paar keer in de studio gehad in de tijd. Ja, mooi stel hoor. Oh, wat heb ik afgelachen met die dames. Jongen, jongen. Love me just a little bit more. Nou, ik hield wel van ze hoor. Hier zijn ze, de Dolly Dots. Give me love.

0: Mooi, hè?
1: Nog meer jij is fantastisch, toch?
0: Leuke zangeres, hoor. Eva de Roveren met twee O's. En fantastisch, toch? Zo. Donna Summer is ook fantastisch, toch? Met Love is in Control. We moeten wel even terug in de tijd daarvoor. We gaan naar 1982.

weet je misschien niet. Er zit een heel krachtig orkest achter. Bij Donna Summer. Ja. Quincy Jones namelijk. Uit 1982. En Love is in Control. Wat een geweldenaar was dat. Ja. We gaan eens eventjes Nederlandstalig draaien. Leuk. Drie J's. Toen ik jou vergat.

drie A's. Toen ik jou vergat. Nou ja, vergeet dan maar. Toch? Ja. Hey, spliff heb ik hier. Oh. Bestelling in het Italiaans. Carbonara. We gaan naar 1982 voor deze leuke hit. Vol met leuke effecten, hoor.

0: Ik heb het opgezocht. Jawel, ik doe mijn best. Spliff met carbonara, een gerecht uit Rome. Wereldberoemd in Italië en omstreken. Carbonara uit 1982 werd bezongen door Spliff.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Welkom terug in Dekkers Lawaai Studio. Na het half uur. Wie waren dit nou? Raad eens. Precies, de Rolling Stones. Onsterfelijke groep, letterlijk en figuurlijk. Even bijkomen hoor. The Weeknd, Daft Punk is nummertje 2 in de rij van drie. Moet je horen. Dat is deze. Starboy. En daarna Christophe Verholle. Met Here to Stay. Nou.

Mooi, hè? Als ik later klein ben. Herman van Veen uiteraard, die kan dat alleen maar zo goed, vind ik. Hè? Ja, en dit is Nena.

Nena, duizend. 99 luftballons. Een hit uit 1983. Oh, wat oud, Dekker. Ja, klopt. Ja. Ik voel me ook een beetje oud af en toe. Hoewel, de driewieler, die ligt al een tijdje achter mij. En zo heet deze groep. Titel: Gelukt.

0: Grappig, hè, deze instrumentale bijdrage van Matt Bianco en de Summer Song uit 1985. Hey, ik heb nog een leuke klaarstaan, een hele oude van Piet Reumer. Het gaat over de ballade van de Fonseman van het Dooie Fonds.
1: Hier is de

Piet Reumer en de ballade van de Fondsenman van het Dooie Fonds. En dat was zo. In de tijd kwamen ze gewoon elke week langs om een beetje geld op te halen. Voor het goede doel, zullen we maar zeggen. Ik sluit af met deze van Redbone. Tot de volgende keer maar weer. Dag! Mama.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Discotheekmuziek was dit, jawel. Ja. In de jaren 70 al, ja. Van Chic en The Freak. En als je dan een singeltje kocht van zo'n nummer, dat duurde het hooguit 2 minuten. Dan had je mazzel hoor. Hey, welkom bij Dekker Radio. Ik geef het full amount.
1: 80 is prachtig.

Ja, als je een beetje simpele mind hebt, dan beloof je van alles, toch? Hoef je niet daar te komen, ben je gek? Ik heb ze de studio uitgewerkt. Hoor je wel? Ze zijn weg. Kraantje Papi en Joshua Nolet. En deze, mijn meisje. Leuke van een paar maanden geleden.

deze jingle heet het Rode Mannetje. Heel toepasselijk. Want dat rode mannetje ben ik met mijn rode haar. Ja, toch?

Fairground Attraction. Perfect. Stockout uit 1988. Perfect. Nou, het was wel perfect, vind ik.

The Whispers. En zo kunnen ze nog uren doorgaan. En the beat goes on, en on, en on, en on. We gaan eens even kijken in Studio 2, want volgens mij zit Wiebe klaar. Oh ja, bijna. Eerst nog even deze. Wacht even hoor. Nog even een kopje koffie drinken. Met VOF de kunst. En dan zijn we zo, na de mededelingen, even weer terug bij je. Met meer muziek bij Dekker Radio.

drie achter elkaar. De eerste van de drietal was van Lionel Richie, You Are My Destiny, nummer uit 1992. Dadelijk Jorieke Sterken als derde met, hoe heet dat nou? Ik weet dit niet hoor. Geen idee, Ricky. Ja, zo schrijf je dat toch niet? Nou ja, een beetje verkeerd getypt. En dan Olita Adams als tweede, Get There.

Het is toch verschrikkelijk dit? Ja. Hoe durf ik het te draaien? Ik snap het af en toe ook niet. Uit 2024. Jorieke Sterken. Onthoud die naam. En het verhaal over Ricky. Nou vind ik het mooi geweest. Ik ga nu een kwaliteitsnummer draaien. Oh. Oh, zit dat zo lekker? Tom en Dick. Oh. 1969. Bloody

Dit vind ik nog het mooiste gedeelte. Dat orgeltje erbij. Prachtig, hè? Tom en Dick en Bloody Mary. Zullen we nou maar eens iets echt gaan draaien? Jawel. We gaan naar New York. Ben je daar wel eens geweest? Ik ben er een paar keer geweest. Nou, als je het over een grote stad hebt, is het New York, hoor. Daarbij vergeleken is waar ik geboren ben, Amsterdam, maar een dorpje. A Night in New York, Dekker Radio.

0: Mel en Typhoon. Uit Nederland en Colors.
1: Dekker Radio.
0: Zo, nog even een uitstapje naar Duitsland maken. Udo Jürgens, niet 66 jaar. Als je 66 jaar gepasseerd bent. Dat ben ik ook.
2: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin.

0: Der Udo aus Deutschland.
1: Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran.
0: En hij bestaat ook in het Nederlands. Vertolkt door Franklin Kennedy. Die draai ik ook wel weer eens. Met hetzelfde orkestbandje, maar met de Nederlandse tekst natuurlijk. Toch? Oké. Ik ga afscheid nemen. Want het is voorbij. Zeg dat wel, meneer. Tot de volgende Dekkerradio maar weer. Ja. Bye bye. Kom maar door.

Ja, de meester hemzelf hier aan het werk. 1986, muziek van David Bowie, die Absolute Me Cares, de titel van de plaat. Ik zeg een hele goede dag en welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Mijn naam is Jan Berg en ook dit uur ga ik ze weer voor u draaien. Blijft u erbij? Hier zo de hedendaagse muziek van Roxy Dekker. Dit is Superstar.

0: Hedendaagse muziek van Roxy Dekker, Superstar. Ja, zo heet dat plaatje. En ook dat hoort u hier in het programma Bol.
1: Ouwe meuk!
0: Hebben we ook voor u in 1963. April Stevens en Nino Tempo. Dit is Deep Purple.

0: Even ver terug in de tijd met deze van April Stevens en Nino Tempo. Deep Purple, de titel van de plaat. En daar gingen we helemaal voor terug naar het jaar 1963. Ja, lang geleden.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2007 gaan we naartoe. Nederlandstalige muziek van Jan Smit. Op weg naar geluk. En ik hoop dat het voor u ook geldt dat u ook op weg bent naar geluk.

0: Jan Smit op weg naar geluk in 2007. En of hij zijn geluk heeft gehaald, ik weet het niet. Dat moeten we aan Jan zelf vragen.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Gaan we naar 2018 met Wolf. We gaan even schakelen. Switching Girls.

0: De muziek van Wolf kwam er zomaar eventjes gezellig voorbij kachelen. Dit was Switching Gears, u hoorde hem lekker schakelen.
1: Oester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Little Man hebben we voor u klaar liggen. Het lied van Billy.

0: Little Man, nieuw werkje. Dit was het lied van Billy.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Muziek van Bart Herman. Dit is Ik ga dood aan jou. Ga naar 1993.

En zeker de muziek van Bart Herman. Ik ga dood met jou terug naar 1993. Wij moeten trouwens op naar het half uur. Gaan we doen met Thijs van Pieter Hellert uit 1970. We roepen weer eens op voor de vrede. Dit is Peace.

De muziek van het jaar 1982, Survivor, de naam van de band, Eye of the Tiger. De titel van het nummer, een dikke hit in de hitparades in dat jaar. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Programma Bond, we gaan lekker door meteen naar de muziek. Somber, my body isn't ready. En blijf erbij.

0: ook de hedendaagse muziek hier in het programma Bond. Dit was Somber en My Body Isn't Ready.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan terug in de tijd. In 1967 met La Baroque. Walking on a Chain.

0: De muziek van Le Baroque, 1967, alweer lang geleden deze. Working on a Ching Chang.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002 muziek van Billy Crawford. When You Think About Me.

0: Billy Crawford uit 2002. When you think about me.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. Frank Smekens hier zo. Lekker met je dansen.
3: Ja, nou. Vanavond ga ik lekker met je dansen.
0: Even een feestje.
3: Half

0: Meneer Frank Smekens, lekker met je dansen, een vrolijk Nederlandstalig feestplaatje.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Ja, dat is het zeker met zo'n plaat, hè. Maroon 5, dit is One More Might. We gaan naar het werk van 12.

En dat was hem, de muziek van Maroon 5, inderdaad. One More Night hier in het programma Bond. We zijn gekomen aan het einde van het programma. En ja, daar laten we het dan weer bij, hè. Mijn naam is Jan Berg, ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan naar janberg.radio@gmail.com. En voor de overige wens ik u een hele fijne dag. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Uiteraard, allereerst 1966 met Don Mercedes en Rocky. En daarna nog een nieuw werkje van AK Cody, Shake the Room. Bedankt voor het luisteren. En graag.

Ja, dat is wel de opening programma Bond voor vandaag. Hij is van Huey Lewis en The New Stuck With You, de titel van de plaat. En dat dateert allemaal uit 1986. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatje voor u het komende uur. Zo. Ook deze, Paul McCartney. Days We Left Behind.

0: Dat is hem. De muziek van de oude rot Paul McCartney, Days We Left Behind, de titel van de plaat. En dat blijft toch altijd weer fijn. De muziek die hij toch weer op zijn hoge leeftijd inmiddels weet te produceren.
1: Oude munk!
0: Terug in de tijd, we gaan naar 1963. En het is zo heerlijk rustig. Dit is Wim Sonneveld. MUZIEK

0: huis toe gaan. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig.
1: Ja, zo is dat maar net. Wim Zonneveld uit 1963. Zo heerlijk rustig. Soms verlangen we ze terug naar de rustige tijd van toen.
2: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
1: Nou, de rust is over, want hier hebben we Jack Montana's. Dit is...
3: Oh.

0: Alweer uit 2008 is de muziek van Jack McManus, Bang on the Piano. Nou, er zal niet veel over geweest zijn van die piano na afloop van de opname van deze, op, deze plaat. Hè?
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2013 met Alan Clark. Dit is Back in My World.

0: inderdaad Don Hopper dan samen met zangeres Milad in dit geval I Love You. Een zeer verdienstelijke nieuwe plaat kunnen vaststellen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, we maken het Bond. We gaan naar de jaren 90. Het jaar 1994 met Loose Electric. Duitsstalige muziek. Dit is Mädchen.

0: Machen ben.
1: Loose Electric uit 1994, Machen, de titel van de plaat. Kijken we op de klok, zie je dat ik rustig richting het half uur moet.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 70.
1: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. De George Baker Selection heb ik voor u klaar liggen uit het jaar 1973. Drink, drink, drink, de titel van de plaat. En ik weg altijd, wees daar voorzichtig mee. Een glaasje water op zijn tijd is altijd goed.

De muziek van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Lekkere muziek uit het jaar 1989. Anything for you. Ze doet alles voor je wat je maar wil. Nou, dat gaat misschien wel weer erg ver, hè? Laten wij maar wat hedendaagse muziek weer draaien. De nieuwe Ilse de Lange. Something Good.

0: En dat was hem deze van Ilse de Lange, de muziek anno 2026, ook hier in het programma Bond, Something Good.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: In 1968, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling.

0: Muziek uit 1968, Jackie Wilson was dat, I Get the Sweetest Feeling. Nou, dat is wel fijn als je zo'n lekker gevoel hebt, toch?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We hadden 2004 met Boris. When you think of me...

0: Boris uit 2004, When You Think of Me.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Dat betekent dat we weer wat nieuwsvuur hebben. Ravelle Vetrugo. Dit is Resta Come.

0: Zomaar een nieuw vrolijk praatje. Resta Cume, de titel van deze plaat. Raffaele Vetrugno was de uitvoerende artiest die we hier voorbij hoorden komen. We gaan naar 2017.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: De script. Wow.

muziek van The Script, terug naar het jaar 2017. Rain was de titel van de plaat. Nou, laat het maar lekker droog blijven overdag. S'avonds mag het van mij regenen, s'nachts. Goed voor de plantjes wel de veer. Goed, dit was hem dan weer een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar gedraaid. Reageer op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Ja, en voor het overige rest mij u nog een hele fijne dag toe te gaan wensen. En u te vertellen wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974 met Paul Da Vinci, Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Daarna Jadis Jane met haar nieuwe plaat His First Love. En we blijven met Paul Da Vinci, ook in 1974. Drew Betts, als we tijd hebben, de Jukebox Jive. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelen.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en die Ruby. Ja. Dat was een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Wat dacht je van deze Vogue en Dancing the Night Away? Ja.

kroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtend.

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Dit is Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu New Wave, is het nu... Ja, dat is gewoon een machtige plaat. Was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie, heeft een kind en toekomst.

deze jaren mijn lijflijtje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii. Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Het trokkenhalte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Het was er eentje uit 84 van Will Tura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, maar nee toch. En Hopeloos was een gigantische megamonster. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Cargo en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Your Spell.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Ma Bella Mia.
4: You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. Ma Bella Mia.

aan het begin van deze aflevering van The Oldies Project, The Coasters en Young Blood. Amerikaanse soul- en R&B groep afkomstig uit Los Angeles. En dat rond leadzang Carl Gardner. Hun grootste populariteit hadden ze tussen 1957 en 1959. En ze zijn natuurlijk vooral bekend geworden van hun hit Yakety Yak. Het nummer wat je hoorde is de B-kant van de single Searching en zou later nog gecoverd worden door onder andere de Beatles in 1963, Bad Company in 1975, The Darts in 1977, Bruce Willis in 1988 en The Band in 1995. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. We hebben ook deze keer alle registers open getrokken, zoals altijd, om jou te laten genieten van de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. En de tragiek van de muziek belichten we in het kort het leven van Bobby Hebb. En als nederpopplaat hebben we gekozen voor de allereerste single die de Volendamse groep The Cats uit zou brengen. Daarover later meer. Eerst mag je geluisteren naar deze van The Cyclones en The Dew.

Ja, leuk om deze eens te horen. Een vreemde plaat, Esprit de Corps. En if, tussen haakjes, would it turn out wrong? Enigste wapenfeit wat we hebben kunnen vinden is dat de band het nummer uit zou brengen op 13 oktober 1972. Een componist en arrangeur van het nummer is Dave Mindel. En daarvoor hoorde je The Sorrows en Take a Heart. Engelse band opgericht in 1963 in Coventry door Pop Witcher. En ze maakte deel uit van de Britse beat boom en dat in de jaren 60. Naast Pip Witcher bestond de groep uit Don Farden, Phil Peckham, Terry Jukes en Bruce Finley. Echt succesvol waren ze niet. Don Farden verliet al vlug de band en hij had als soloartiest wel een hit met het nummer Indian Reservation. We begonnen met de Cyclones Duo. Leuk om te vermelden dat de band is afkomstig uit Singapore. Het waren twee broers, Siva en James Choi. Het nummer is geschreven door James en op het nummer worden ze begeleid door de groep de Checkmates. Zometeen onze nederpopplaat, The Cats, de allereerste single die zij ooit uitbrachten. Maar eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaat, uitgevoerd door The Eagles, maar dan die uit de jaren 60 met The Bristol Express.

Leola en de Lovejoys hoorde je. En He Ain't No Angel, Amerikaanse soulzangeres. Geboren op 2 april 1942 in Louisiana. De achtergrondzangeressen, de Lovejoys, waren Ella Jameson. En Leola Giazzo heette ze met haar achternaam zelf. Een nummer zou verschijnen bij Tiger Records. En dat in 1963. En af en toe wilde wel eens een bekend nummer doorcijpelen. Waarom ook niet? Eddie Floyd hoorde je een Knock on Wood. Zijn volledige naam is Eddie Floyd Lee. En dat is een Amerikaanse soul R&B zanger, producer en songwriter. Zijn hoogtepunten waren in de jaren 60 en 70. In 1966 schreef Floyd samen met de heer Cropper het liedje wat je hoorde, Knock on Wood, wat eigenlijk bedoeld was voor Otis Redding. Maar Jerry Wexler vond dat Floyd het zelf op moest nemen en zo gebeurde het. Het werd een grote hit en is meerdere malen gecoverd door verschillende artiesten, van David Bowie tot Count Basie. Natuurlijk kennen we natuurlijk de versie van Amy Stewart uit 1979 wel. Knock on Wood was het begin van de solo carrière van Floyd. Hij begon met The Eagles en The Bristol Express. Brits kwartet dat bestond uit Terry Clark, Rod Meacham, Michael Bryce en Johnny Page. De groep werd ontdekt door componist Ron Grainer. En hij wordt waarschijnlijk best herinnerd als componist van het thema van de tv-serie Doctor Who. Nadat ze nummers The Bristol Express en het thema uit de film Exodus uitbrachten, mochten ze mee op tournee met artiesten zoals Del Shannon, Stevie Wonder, Johnny Tillotson en Dionne Warwick. De band was echter geen lang leven beschoren, want in 1974 viel het doek voor de 4 leden. Zometeen de tragiek van de muziek. Daarin belichten we het korte leven van zanger Bobby Hebb. Maar eerst mag je gaan luisteren naar het meest zoetsappige nummer van deze aflevering. Hier zijn ze, de Hebstars en Sunny Girl. She's a-

0: Pop The Cats en Jukebox, een popgroep uit Volendam. En ze bestonden van 1964 tot 1985. Zij het, dat moeten we wel daarbij opmerken, en met enkele onderbrekingen. Ze waren van 1968 tot 1975 een van de meest succesvolle bands van Nederland. De bezetting bestond uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo Klauer. En dat was van 1972 tot 1975. En Piet Keizer. Jan Buijs was vanaf de oprichting de manager. Ze ontwikkelden een oorspronkelijk muziekgeluid dat de naam Paling Sound meekreeg. Door Joost en Draaien verzonnen. Het kenmerkt zich door de dramatiek in de stem van Piet Veerman, de achtergrondzang van de andere leden, de composities van Arnold Muren en het studiowerk van Klaas Leijen en Wim Jongbloed. Stijl vond navolging bij vele andere Volendamse artiesten, zoals Madoc, Leftside, Next One en vanaf 1977 ook bij BZN. Het nummer wat je hoorde, Jukebox, was trouwens de allereerste single die deze Volendamse formatie uit zou brengen. Het werd echter geen hit. En daarvoor hoorde Jimmy Justice, When My Little Girl Is Smiling. Zijn volledige naam is James Anthony Bernard Little. Deze Engelse popzanger scoorde 3 top 40 hits in het Verenigd Koninkrijk. Het was een nummer wat je hoorde, maar ook 1 That Funny en Spanish Harlem. Overigens alle 3 in hetzelfde jaar, 1962. We begonnen met The Hep Stars' Sunny Girl. De Zweedse popgroep die werd gevormd in 1963. De groep behoorde tot de meest succesvolle Zweedse groepen van de jaren 60. Leuk om te vermelden dat de toetslid van de groep was Benny Andersson, die natuurlijk later lid zou worden van ABBA. De overige leden waren zanger Svenne Hedlund, Janne Friesk op gitaar, Chris Patterson op drums en Lella Hekland op basgitaar. Hedlund en Andersson verlieten de groep in 1969. Het nummer wat je hoorde, Sunny Girl, bereikte een 4e plaats, dus toch aardig, in de Nederlandse top 40.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Bobby Hebb. Robert Von Hebb was een Amerikaanse jazz singer songwriter. Hebb's ouders, William en Ovala Hebb, waren beide blinde muzikanten. Al op 3-jarige leeftijd trad Hebb samen met zijn 9-jarige broer Harold op in Nashville. Op 23 november 1963 werd Harold doodgestoken. Mogelijk was deze gebeurtenis een inspiratiebron voor Bobby, want vanaf dit moment ging hij jazznummers schrijven. In 1966 bracht hij door hem geschreven en gezongen nummer Sunny uit. Later dat jaar volgde A Satisfied Mind. In 1976 kwam hij met Love Me en na een pauze van 30 jaar bracht hij in 2005 zijn laatste album uit met de naam That's All I Wanna Know. In 2010 kreeg hij postuum een ster in de Music City Walk of Fame en dat in Nashville. Bobby Hebb overleed op 3 augustus 2010 aan de gevolgen van kanker. In de tragiek van de muziek, Bobby Hebb en You Don't What You Got I'll Tell You Do. Het is maar even dat je het weet.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Andy Cavill en Hey That Cruel Heart. We maken trouwens eerst deel uit van de Engelse instrumental band The Saints, die platen uitbrachten bij producer Joe Meek. Nou, Andy Cavill besloot op een gegeven moment om ook gezongen nummers uit te brengen, maar dat ook onder de vleugels van diezelfde Joe Meek. Daarvoor Little John and the Sherwoods Long Hair. Amerikaanse band afkomstig uit Lowell, Massachusetts. En het nummer verscheen in 1965 als B-kant van de single Ragbag. We begonnen dit trio met Bobby Hepp en You Don't Know What You Got Until You Do. En dat in het kader van de tragiek van de muziek. Je weet het, jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd al een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Onder andere de 1910 Fruit Gum Company, The Wreckers, Paul Peterson. Maar eerst deze van Gary en The Pacemakers.

De 1910 Fruit Gum Company met Simon Says. Het is een Amerikaanse band uit de jaren 60. Het begon allemaal in 1965. Frank Jekyll richtte een groep op die de naam Jekyll and the Hydes droeg. Groepsleden kwamen uit Linden en dat ligt in New Jersey. Jekyll vond een oude wikkel met daarop de woorden 1910 Fruit Gum. Nou, de naam van de groep die was gevonden in 1967 tekende de 1910 Fruit Gum Company een platencontract bij de firma Buddha Records. Tot hun grote verbazing schoot de single Simon Says in 1968 als een raket in de hitparades omhoog. En dat was een van de eerste popsongs in het genre bubblegum. Simpele popdeuntjes en dat voor een jong publiek. Daarvoor hoorde je The Wreckers, Love or Money. Band die een kort bestaan kende, speelde vooral in de Liverpool-stijl, alhoewel ze daar niet van afkomstig waren. In totaal bracht de band 3 singles uit. En daarvoor hoorde je Paul Peterson en She Can't Find Her Keys. Amerikaanse acteur, zanger, schrijver en activist. Nadat hij door zijn optreden in de Donna Reed Show bekend was geworden, waagde hij zich ook op het muzikale vlak. En bracht in de jaren 60 een aantal singles uit. We begonnen dit kwartet met Gary and the Pacemakers en How Do You Do It, een Britse muziekgroep uit de jaren 60 rondom Gary Marsden. In 1962 kregen Gary and the Pacemakers een contract bij manager Brian Epstein als tweede groep naast de Beatles. Ze kregen hits als Fairy Gross the Mercy en Don't Let the Sun Catch You Crying. Het nummer You'll Never Walk Alone uit 1963 van Rodgers en Hammerstein, dat indruk had gemaakt op Marsden nadat hij de film Carousel had gezien in zijn jeugd, werd hun grootste hit. Dit lied is vele malen gecoverd en is al jaren het clublied van de voetbalploeg Liverpool. Hey, tot zover weer deze aflevering van The Oldies Project. Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina facebook.com/TheOldiesProject. Of ga gewoon naar onze website TheOldiesProject.nl. Ik heb er minimaal nog eentje voor in dit programma. En dat zijn The Escorts en Dizzy Miss Lizzy. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag!

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

U luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee. Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.
1: Patrick heeft de zomerkriebel.

Ach, lekker, inderdaad, wat een rock and roll uit. De onderste van de kastrol, zoals we zeggen. Hele bijzondere goede woensdagmiddag. En van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk, zoals gewoonlijk. Lunchbreak Club op je radio en dat allemaal hier op jouw fantastische station. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor voor de koffie en de koekjes en dergelijke meer natuurlijk. Hè. Inderdaad, we begonnen met Lenny Kravitz natuurlijk. En Always on the Run. Hij zal ook wel op een of ander podium staan deze zomer. We moeten maar eens eventjes naar scrollen. Zou ik zeggen, hier is Steppenwolf.

En dan moet er heen van maken natuurlijk. Het is, ja, het is een fantastische dag. Het is woensdag vandaag. En hoeveel is de temperatuur bij jou waar je nu zit? Wel, laat het ons gerust maar weten. Ook al zit je in Frankrijk of in Spanje of in Italië. Het maakt ons allemaal niets uit. Je kunt ons overal ontvangen natuurlijk. De lunchbreak tussen 12 en 1. Stuur maar op die plaatjes en stuur maar op die temperaturen. Was muziek van Wet Wet Wet en Sweet Little Mystery.

eraan, hè. Onvergetelijk, ja, zonder vervaldatum, zou ik zeggen. John Fogerty, of anders gezegd CCR natuurlijk, en dit allemaal uit Down by the Corner. Ja, daar gebeurt het allemaal natuurlijk, hè. Daar is er een lekkere biercafeetje om een pilsje te drinken in de zomer. Dat kan toch zo smaken. Hier is de Loving Spoonful. Hot.

Inderdaad wordt ze soms wel eens de Queen of Soul genoemd natuurlijk. En terecht, want wat een vrouw was het inderdaad. Aretha Franklin en You Better Think. Ja, ik heb er nog twee plaatjes als ik zo kijk hier in het eerste gedeelte. In de lunchbreak. Ja, inderdaad wel. Het is woensdag. En we zitten alweer in de helft van de week natuurlijk. En hier is muziek van de Buffoons en Arizona. Smile.

En daar had ik ze hier al heel de middag te krabben. Overal mijn hart, maar ik denk natuurlijk, hè, want ja, als het begint, stop ik niet meer. Ik denk dat ik muggen heb in mijn kamer, inderdaad wel. Je hoorde de Buffons en Arizona. Wat doe je tegen muggen deze zomer? Wel, laat het me weten. Dan heb ik ook geen jeuk meer natuurlijk. Hier is Billy Joe Royal nog eventjes en Down in the Boombox. Tot straks voor deel 2 en het heetste nieuws van Tom.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, deze woensdagmiddag gaan we weer helemaal terug in het tijd. Natuurlijk met het Lunchbreak Breaking News. We gaan naar 24 november 1991. Eventjes de microfoon meedraaien. Ja, inderdaad, moet ook gebeuren, anders hoor je mij niet natuurlijk. En eventjes wat, de muziek wat sneller. 24 november 1991 sterft Freddie Mercury op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van AIDS. 2 jaar nadat na zijn dood wordt de hit Living on My Own uit 1985 opnieuw uitgebracht als single, maar dan in een remixversie van de Belgische producers No More Brothers. De nieuwe versie belandt bij ons op de 2e plaats van de hitlijsten en in Groot-Brittannië zelfs op de 1e plaats. Hier is de Freddie Mercury Living on My Own en dit allemaal in de Lunchbreak.

0: Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

0: I was just broken. They tried to take me down. They tried to take my crown. They whispered lies. They tried to break me, but I would not give in. My sins are my savior.
1: Zij is weer helemaal terug, hè. Ook al is ze niet meer zo jong of dat ze vroeger was met haar Confessions 1. Nu is het Confessions 2. En misschien komt er nog wel een Confessions 3 uit. Je weet maar nooit, hè. Wat voor geheimen ze allemaal heeft. Onze hit-up voor deze week natuurlijk Madonna en onze Belgische Stromae. En My Sins Are My Savings. Hier op jouw fantastisch radiostation. Van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. We zijn er tot 1 uur. En ja, ik heb een heel leuk liedje uitgekozen om te beginnen. Hier is Dimitri van Toren. En dit allemaal met een lied alleen voor kinderen. Ja, de volwassen oren dicht. Alleen voor...

0: Speciale versie inderdaad, hè. Zoals we muziek van Jackpot. Lekker live en dit allemaal met gun. Is everybody happy?
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week. Heel de week is het Limal. En hier is die Inside Outside.

Inderdaad, en zo leren wij ook een beetje de artiesten kennen natuurlijk. Als we heel de week een plaatje kunnen draaien van hen. En dat was Limal natuurlijk. En Inside, Outside, Turn Me to Outside. Deze woensdagmiddag van Hardwerk moest je pas afstemmen. De lunchbreak die zit er bijna op om 1 uur, ja dat wel. Maar je bent nog altijd van harte welkom natuurlijk. En stay tuned op jouw fantastische radiostation. Hier is Starboy. En dit allemaal met The Weeknd en Daft Punk.

Mannen van The Weeknd en The Starboy. Samen met niemand meer, niemand minder dan Daft Punk. Ja. Starboy, inderdaad wel. Lekker onder de sterren natuurlijk, hè, met die mannen. Disco from disco to disco.

0: Alan Farben en het allemaal samen met Majestic natuurlijk en From Disco to Disco. Ja, vroeger maakten we daar een sport van als het ware. Hè. Als wij vroeger uitgingen in de jaren 80 wel, dan gingen we van disco naar disco natuurlijk. Waar ze de lekkerste platen op het lekkerste uur draaien. Hè.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Oh, het is alweer tijd geworden om de toetjesplaat te draaien. Wel, hier is Calvin Harris. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Morgen is donderdag.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Het is geen feest als je niet in Rio bent geweest, lieve luistervrienden. Ik ben al zeker 30 jaar aan het sparen. Maar goed, helaas de Belastingdienst en de ziektekostenverzekering is steeds hoor. Maar goed, leuk dat je erbij bent, een uurtje lang. Lekker terug naar de voltooid verleden tijd. Wees welkom, dit is de Middle of the Road.

Weer lekker uit je radio. Welkom bij de Middle of the Road Show. Daar gaat Gloria Estefan en de Miami Sound Machine uit vorige jaren. Zo meteen uit de categorie. Hoe is het toch weer mogelijk? Een fijne van achter de keukengordijnen. Maar allereerst Julio.

0: Ik voel me eventjes helemaal zen. Helemaal niets. Lekker, heerlijk. Oh, wat rustgevend. Onze Spaanse Julio Iglesias, Kermit Mucho.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Het was een beetje mijn jeugdheld in de vroegste disco-shows begin jaren 70. Fred Haché was er die vies van en ook Barend de Wet. Hij had geen cent. Nee, totaal niks. Het was...
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Gerrit Dekzeel.
3: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Met de Walk and Dood, Look Back, Peter Tosh en Mick Jagger. Was trouwens volgens mij de eerste en ook de laatste reggae-plaat die Mick Jagger maakte. Hij deed het een duet met Peter Tosh. Leuk, terug uit 1979, een top 10 hit in datzelfde jaar. En een fijne van achter de keuken gordijnen. Vandaag Gerrit Dekzijl, ik ben Gerrit uit de serie Fred Haché op de canapé. Nou, wel of alles al ooit de bluister te zien geweest bij Chefke van Oekel. Hé, ook dit is jeugdcentrum.

0: Het is geen zilver, maar het is goud waar je nog steeds van houdt. Begin jaren 70, gouden tijd voor Lindsay de Pol, Sugar Me. Zo meteen gaan we naar de Achterhoek, naar Hummelo. Met de jongens van Normaal uit de gouden tijd. Allereerst is hier Tom Jones.
1: The old hometown looks the same.

0: geef me een bannetje! Dankie!
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
2: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show...

0: Oh, sowieso zegt vrijheid en blijheid. Dal day in betekent gewoon lekker en veel plezier. Het lol maken. En niemand het last zijn. En hurken spreek je niet uit als hurken. Nee, gewoon de knekkenbruid. Hurken, inderdaad. En waren de jongens uit Hummelo en omgeving. De Nederlandse Achterhoek. Dat gaat normaal opgenomen in de studio. De platenstudio van Johnny Hoes. En uiteraard had Johnny Hoes een dikke vis in de vijver. Hield er dus inderdaad het meest aan over.
1: Nee, nou, dat moet je
0: met jongen in wil. Die gek.
1: Ja, maar goed, maakt niet uit.
0: Lieve vrienden, welkom bij de Middellandse Roadshow. Hier is Havo.

0: Ach, leuk dat ze spontaan aanbood om fotografen even gezellig op
1: visite te komen in de Middle of the Road Show.
0: Alan Foley uit de Gallia met We Belong to the Night.

Het verleden leeft in de middle of the roadshow via internet, uiteraard. Ook via diverse andere kanalen. Via het oude wetse zetmarsje. Nee. Of zetmast. Maak het uit, jongens. En, wat ook? Ja, tuurlijk komt het geluid als je flink veel pep hebt. Ook uit de magnetron of uit het orgel in de woonkamer. Nee, alle gekke naar mijn stokje. Volg ons ook op Facebook. Facebook, ja, Facebook, middel of de roadshow. Hartstikke leuk dat je erbij bent.

Maar praat er maar over. Midden jaren 70 zo'n beetje. Wonnen ze het Eurovisie Songfestival met Save Your Kisses For Me. En een plaatje kostte toen, een singeltje kostte toen 5,75 gulden. Even later 6 gulden en een kwartje, maar je had wel wat in de hand hoor. Ja, dat praat wel, lieve mensen. Het was de Brotherhood of Man, een van de laatste vandaag in de Middag Vooruit Show. Zometeen nog veel meer lekkers. Dus blijf er lekker bij. En bedankt voor de cake vandaag, was heerlijk. Everybody.

0: que tú, que tú, que tú y que tú, vos un requito como tú.
1: FreeMusicRadio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. Volle kracht.
2: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie nog steeds luisteren. Dit is wederom een uurtje ongedwongen muziek met voor elk wat wils.
3: Ron van der Steen.
2: Zo, laat je verrassen, want je hoort ze bij ons 3-on-3.
4: Relaxed.
2: Zo, bakkie erbij en dan gaan we terug naar 1998 met de Spice Girls.
5: Laat jij eigen lekker gaan, meid.
6: De Muziekfabriek.

In de jaren 80 waren ze het meest populair. Ik heb het over Spandau Ballet. Dit was dan ook een hele dikke hit voor ze. Only When You Leave. Daarvoor zat CeeLo Green en Fuck You. En we begonnen dit eerste rijtje van drie met The Spice Girls. STLP, Stop. Uit 1998. Straks verderop in het programma aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst muziek uit Amsterdam. Hier is Danny de Munk. Kijk.

0: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
1: De volgende Amerikaanse soulzanger is geboren op 25 november 1940 in Alabama. En is bekend van de nummers When a Man Loves a Woman en My Special Prayer.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: Hij is voornamelijk bekend van emotionele soul ballads, maar hij was ook een van de eerste artiesten die country met soul mengde, waarbij hij covers van onder andere Kris Kristofferson zong. Begin jaren 60 werkte hij nog als verpleger in een ziekenhuis, toen hij zijn eerste treden in de muziek maakte als lid van een soulgroep. Lokale DJ Quinn Ivy adviseerde hem in 1966 om solo te gaan. Het nummer When a Man Loves a Woman is door hem zelf geschreven en werd als eerste single uitgebracht in de zomer van 1966. Al snel werd het wereldwijd een grote hit, waaronder nummer 1 in de Verenigde Staten. De single werd opgevolgd door de hits Love Me Tender, Take Time to Know Her en in 1969 My Special Prayer. In de jaren 70 daalde zijn populariteit. Het nummer I'll Be Your Everything uit 1975 was zijn laatste grote internationale.

heel veel mensen herinneringen hebben aan dit nummer van Percy Sledge. My Special Prayer. Heb je enige suggestie voor de Jukebox Classic? Laat het weten via www.rondvandersteen.nl.

0: De akoestische uitvoering van het liedje Sour van Davy. En wat waren die andere twee?
1: De Muziekfabriek.
0: Nou, onder het genot van een bakkie koffie ga ik je dat vertellen.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: We hadden de Raw Bands en Clouds Across the Moon. En we begonnen met die Nederlandstalige van Danny de Munk. Het levende bewijs. Wederom muziek van eigen bodem. Gemaakt door Treintje Oosterhuis. Oftewel toen, of nog steeds, dat weet ik niet. Total Touch. Hier is I'll Say Goodbye.

0: Jackson, dit nummer van Rihanna en Don't Stop the Music. Daarvoor zat de Hooters en Satellite. En begonnen dit rijtje van drieën met Total Touch en I'll Say Goodbye. De groep komt voort uit eind 1964, Richie en de Rico Chats.
1: Oude lullenplaat.
0: Waarin Bennett en Van Leeuwen speelden. De groep speelde op 8 augustus 1964 in het voorprogramma van de Stones.
1: Oude lullenplaat.
0: De eerste single verscheen in december 1964. It's Gone, geschreven door Van Leeuwen. De single wordt zonder dat de verkoopcijfers daar aanleiding toe geven door Joost en Draaien en consorten begin 1965 een week in de top 40 op nummer 39 geplaatst. Daarmee is de groep de eerste Nederlandse beatgroep die in de hitparade belandt. Met het nummer Wasted Words, geïnspireerd door de rage rond de protestsong, heeft de band de eerste grote hit in 1965. Het blad Muziek Express reikt de zilveren award uit voor de verkoop van 25.000 verkochte exemplaren. Daarmee volgden de hits elkaar in 1966 in hoog tempo op. Why Don't You Take It, Every Step I Take en Is It The Same Old Song. Ook komt er een tweede album, getiteld Their Own Way. De oude lullenplaat voor deze keer is van The Motions. Hier is de hit van toen. It's the same old song.

0: Lekker is deze. Omdat deze zo lekker is, krijgt hij het label toegekend.
1: Speciale aanbieding.
0: Jamiroquai en White Knuckle Ride. En daarvoor is dat Will Smith, Getting Jiggy With It.
2: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: En tot zover jouw muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het even weten via www.rondvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan. Dat is die van Chris Luca, Wacht op mij. Gevolgd door Ilse de Lange, Untouchable. Ik zeg maar weer, gegroet.

0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Sandra, die wilde me terug. Ik wil je terug, zegt ze. Dus nou, dat komt helemaal goed. Madonna ook nog. En ook nog een klein orkest met Koos Werkloos. En nog veel, veel meer. Maar eerst, Mutt. And the secrets that you keep.

Deze band U2. Na de ene hit na de andere hit op een kerfstok. Stom, maar een kerfstok. Wat is een kerfstok eigenlijk? Een stok waar je mee kerft waarschijnlijk. Denk je niet? Ja, denk het wel. Mat. De Swiss Dance You Keep worden je daar weer voor U2. Dit is Flora. En ik wil je terug.

0: Weet je wel, dat soort dingen. En Express Yourself, dat is ook een behoorlijke scorend iets. Wat wil ik weten?
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Terug naar 1983. De tijd, de werkloosheid heel hoog was. Zeker onder de jeugd. Die kleine orkest. En Co.

Als je nou afvraagt, de Pretenders hebben ook dit nummer uitgebracht, de Thin Line Between Love and Hate. En dit is het origineel wat je hoorde, ja, van de Crusaders. The Thin Line Between Love and Hate. Bluff nu, samen met Typhoon uit 2017 en de Wereld van Verschil.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit het nieuws.

Cranberries. Die bestaan echt uit cranberries. Die kun je op je ijs doen. Een soort kerstjes zijn dat. Met een soort likeurtje erin. De Cranberries. En dit is een band uit Ierland afkomstig. Cranberries en Linger hoor je.

nieuwe zomerse plaat van de Camaros Gang als rollator discoplaat. De Campanero. Campanero. Treintje Oosthuis ook nog. Ja joh, is dat zo? Ja, Vlieg met me mee. Dat is ook een mooi nummer trouwens. Het is leuk dat hij is uit La Fuente. The Time to Go. Ja, en tegen die tijd, als die plaat gaat draaien, is het inderdaad Time to Go. Is Coldplay en Talk. Achteraan Sugar Jesus. Voor de mensen die gelovig zijn. Het is een beetje. Neem het een beetje met een korreltje suiker. Sugar Jesus. En Danny Dachette.

0: Nou, zo klonk het op de radio 2024. Super Jesus, Danny Dushat. En hallo Shadow. Dat is ook wel een goede vinding. Het is wel een aardige tekst ook. Hallo Shadow.
1: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday.
0: Music and more. Nou, dat is wel lachen. Stel je nou voor dat je gedag loopt.

Barbaros Gang en Campanero. Dat bedoel ik, Campanero. En daarvoor hoorde je Jeroen van der Boom. En dat weet je. En hij heeft nog steeds niet gezegd, wat weet ik. Hè? Nee, zo, dit is ook zo mooi. Dit. Het was uit in 1999. The Lady of Soul, Treintje Oosterhuis. Ken ze nog wel, wederhelft van. Inderdaad, Total Touch. Solo, Vlieg met me mee. Het avontuur. Luister en huiver.

partner en better man. He do all he can to be a better man. Kerel, doe je best. La Fuente als laatste. And time to go. It is time to go. We spreken elkaar de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren naar de Afternoon Delight Show. Tot de volgende keer.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en nee, rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.
5: Lekker in de zon. All going on a summer holiday.
0: Car Classics.
4: Zomer.

0: Nou, ik heb net nog even de plaatjes bekeken van Sausalito. Daar wil je heen volgens mij, hoor, op vakantie.
1: Car Classics.
0: Kan ik me zo voorstellen. Je moet maar eens even kijken op internet. Prachtige plaatjes. Het ligt vlakbij San Francisco. Vlakbij de Golden Gate Bridge. Ik ben er zelf ook wel een keer geweest. En ja, ik denk die leden van Diesel ook. En die werden dus zwaar geïnspireerd. En maakten dit nummer Sausalito Summer Night. Met het gevolg dat het ook nog een hit is geweest in Amerika. En het klinkt hartstikke zomers. Maar het werd hier in Nederland een hit in de winter. Dat is heel gek, maar dat is wel zo. Ja, en in het voorjaar van 1982, geloof ik. Hey, welkom, welkom, welkom. Dit is de Summer Edition van Car Classics. We hebben het album Alphabet vorige week al geparkeerd in de parkeergarage van Car Classics. Dus daar komen we in september op terug. En we draaien in de komende zomerweken een aantal hele fijne Car Classics. Die ook in het gewone Car Classics alfabet staan. En dat is wel grappig, want die lijstje kun je namelijk ook vinden op Spotify. Dus die kun je ook zelf afdraaien als je wilt. We hebben daar een aantal platen uitgekozen. En behalve dat draai ik ook nog een boel nieuwe nummers die gewoon in de hitparade staan. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Douwe Bob. En volgens mij wordt dit nummer ook gebruikt voor een of ander reisbureau. Kan het kloppen? Dacht ik wel, hè? Ja.
1: De lekkerste tracks voor onderweg.
0: Het is wel funny, hoor.
1: Car Classics. Met Jeroen Drocht.

Dankzij Disclosure komt dit nummer opnieuw in de belangstelling. I am still in love with you. En ik moet ook wel bekennen dat ik dankzij Disclosure dit nummer nog maar een keer heb aangeschaft. Van Al Green uit 1972 oorspronkelijk. En ik vroeg me net nog af van, zal er ook een speelfilm gemaakt zijn over het leven van Al Green? Dat heb ik nog niet op internet kunnen vinden, maar er is wel een documentaire over hem. Die heet Gospel According to Al Green, film uit 1984. En die kun je gewoon op YouTube bekijken. Dus dat is best wel eens interessant om dat een keertje te doen, lijkt mij. Michael Cimbello is hier in Car Classics, Maniac.

Back of Boogaloo van Ringo Starr. Hij is inmiddels 85. Ik zag laatst nog een foto van hem voorbij komen. En hij zag daar toch wel er nog heel erg jong uit. Hij zag eruit alsof hij 75 was. En ook op zijn 75ste zag hij er nog uit alsof hij 40 was. Ik denk dat 85 het nieuwe 50 is. Tenminste, als we Ringo Starr als voorbeeld nemen, dan geloof ik het onmiddellijk. Ik ben in ieder geval blij dat die man nog altijd muziek maakt. En als ik dan figuren zie zoals Ringo Starr, dan denk ik bij mezelf, nou, zo wil ik ook wel 85 worden. Hoe heb ik aan Felix Murders ook altijd? Zo wil ik ook wel 80 worden. Elbow is hier, nieuwe single.

Heerlijk radioplaatje, dit van Kissing the Pink One Step. Ja, de vakantie is wel zo goed als begonnen. En dat merk je ook op de weg, want je kan op de meeste plekken gewoon lekker doorrijden. Dat is wel fijn altijd, hè? Tenzij je zelf ook op vakantie gaat. Ja, het schijnt zo te zijn trouwens dat we aankomende zaterdag te maken gaan krijgen met Zwarte Zaterdag. En dan heb ik mijn vakantie dus dusdanig gepland dat ik dan ook op die Zwarte Zaterdag in Frankrijk ben, op weg naar Spanje. Dat was niet zo handig. Goed, maak ik dat ook een keer mee, want normaal gesproken dan werd ik het dusdanig te plannen dat ik nooit in de file hoef te staan op Zwarte Zaterdag. Maar nou ja, goed. Misschien dat er nog wat binnendoorweggetjes zijn. Met Google Maps kun je in ieder geval wel de juiste weg vinden, waardoor je files kunt vermijden. En met andere navigatiesystemen zal het ook wel lukken. Ik geloof dat de ANWB ook nog een eigen navigatiesysteem heeft, waarmee dat wellicht ook wel zou kunnen werken. Ja. Je bent in ieder geval in Car Classics en ik ben ook wel heel benieuwd wat jij onderweg draait als jij met de auto weg bent naar je vakantiebestemming. Laat het me weten via de mail. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is tegenwoordig het middel om met iedereen te kunnen communiceren die naar Car Classics luistert. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dit is een plaat met een lange intro, maar dat is ook wel de albumuitvoering. Het staat op het album You Don't Bring Me Flowers en de single is wat korter, maar ik vind het wel mooi. Dit instrumentale intermezzo van The American Popular Song. Hier is New Diamond.

Rufus Wainwright, Going to a Town. En ik heb nog even gekeken of dit album het album alfabet gehaald heeft. Maar daar staat hij helemaal niet in, joh. Release the Stars. En dat komt ook omdat AllMusic.com niet zo heel erg positief was over deze plaat. En ook Music Meter is redelijk positief. Maar niet dat je dan zegt van jongen, om over naar huis te schrijven. Maar ja, eigenlijk vind ik, als ik heel eerlijk moet zijn, dat alleen al door dit nummer dat album wel een plekje verdient in de lijst. Dus ik denk wel dat ik hem nog wel ga toevoegen en dat we hem dan in het najaar nog wel een keer gaan draaien. Going to the Town, het was eigenlijk een protest tegen George Bush, hè, dit nummer. Ja, hij was gewoon moe over wat er allemaal in Amerika gebeurde. En je hebt dat misschien ook nog wel gezien in het programma Top 2000 Go-Go, hoe hij daar tegenaan keek. En ik ben trouwens heel benieuwd wat hij nu op dit moment vindt van Donald Trump, die Rufus Wainwright. Misschien dat hij daar ook nog wel een nummer over kan schrijven. Of je zou dit nummer ook één op één kunnen kopiëren op het beleid van Trump natuurlijk. Ja. Niet dat ik nou gelijk mijn politieke voorkeuren wil uitspreken, want ik weet dat het bij sommige mensen nogal gevoelig ligt hier. Dus ik zal er wat voorzichtiger mee omgaan, maar goed, ik heb wel een duidelijke voorkeur. En dat is niet helemaal voor Trump, laat ik het zo zeggen. Nieuwe muziek draaien we ook in de zomereditie van Car Classics. Zoals de nummer van Mark Ronson. Samen met Ray maakte hij dit nummer. Een van de vele platen die deze titel heeft. Suzanne.

0: Bronson, die heeft een boel fijne platen gemaakt. Natuurlijk ook met Ciro Green, maar ook met Amy Winehouse. En ook deze, dit is dan de nieuwe van Mark Bronson met Ray Suzanne. Uitstekende plaat. We gaan weer eventjes naar het podium, dames en heren, jongens en meisjes. Want er zijn genoeg mooie live-opnamen.
1: Car Classics.
0: En een van de beroemdste live-opnamen staat op Babylon by Bus van Bob Marley en de Wailers. Dan heeft die man sowieso twee hele mooie live-platen gemaakt. De eerste live LP, dubbel LP, heet gewoon Live. Daar staat No Woman No Cry op. En op Babylon by Bus staat een andere fantastische hit die ik toch altijd wel weer iedere zomer graag wil draaien. En we draaien hem dit keer wel gewoon in de single-uitvoering, maar die is al lekker genoeg. Stir It Up, Bob Marley.
1: Car Classics.

0: rijdt met je mee.
1: De lekkerste tracks voor onderweg.
2: Mama, Jeroen.
0: Car Classics.
1: Car Classics. Ice Icon.

1989 maakte Bonnie Raitt haar comebackplaat met Nick of Time na een moeilijke periode. En dit was toen de opvolger. En Bonnie Raitt die was toch wel benieuwd of het met dit album nog wel zou lukken. Of ze het succes van Nick of Time kon continueren. En dat lukte zeer zeker. En ook wel terecht, want misschien is Luck of the Draw zelfs nog wel een betere cd dan Nick of Time. Fantastisch album, Icy Con deze week. En de beroemde nummers van die plaat ga je zeker nog wel horen op een van de internetstations waar dit programma wordt uitgezonden. En deze heb ik zelf gekozen. Luck of the Draw, titelnummer van deze fantastische plaat van Bonnie Raitt uit 1991. Car Classics, de zomereditie, presenteert ook af en toe nog wel eens wat nieuwe platen. En ook De Wolf heeft weer een nieuwe single uitgebracht. Het wordt misschien geen top 40 hit, maar het is wel te mooi om te laten liggen. Hier is Natural Woman, wat mij betreft de toekomstige Car Classics.

prachtig nummer dit van Little Milton. In Amerika is hij nog wel redelijk bekend. Daar heeft hij ook nog wel een paar hits gehad. We're Gonna Make It schijnt het bekendste nummer te zijn. Dit is een wat minder bekend nummer van hem. More and More. Maar ik vind het zo lekker. Dit draai ik ook altijd als ik op weg ben naar mijn vakantiebestemming. Waar dat er ook zijn mogen. Dus het komt regelmatig voorbij. Maar het is wel een onbekend nummer. Sowieso is die Little Milton dan niet bepaald een artiest waarvan je zegt van nou die ken ik. Wel een groot talent geweest deze man. Ooit ontdekt door Ike Turner. Wat ik ook nooit geweten heb, is dat die Ike Turner vroeger een talentenscout was. Hè, voor het Sun Label, waar ook Elvis Presley trouwens platen van maakte. En Johnny Cash ook. Nou, die heeft Ike Turner geloof ik niet ontdekt, maar deze Little Milton wel. En we kunnen daaruit de conclusie trekken dat die Ike Turner ook wel een neus had voor talent. Want hij ontdekte ook Tina Turner, met wie hij later nog veel hits zou scoren. Maar goed, dat gaat dan wat meer over Ike. Maar dit was dus Little Milton, onthoud die naam. Laatste voor dit uur is een track van Herbie Hancock. Gelukkig is hij nog altijd in leven. 85 jaar geworden afgelopen jaar, dit jaar. In april ergens. En dit is een van zijn evergreens. Cantaloupe Island.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links, verderop links, nee rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.

0: kunt wel veel in de spiegel kijken, maar dat betekent nog niet dat je ook altijd aan zelfreflectie doet. Want er zijn genoeg ijdele mensen die heel vaak in de spiegel kijken, maar gewoon hetzelfde leven blijven leiden dat ze altijd al leiden. Zonder dat ze daar ook iets aan veranderen. Niet dat de Mirror Man erover gaat trouwens. Je hoorde de Jubel League aan het begin van dit tweede gedeelte van Car Classics. De zomereditie is sinds vorige week begonnen. Dat betekent dat we gewoon lekkere muziek draaien uit het gewone Car Classics alfabet. En dat lijstje kun je ook vinden op Spotify. Altijd leuk om erbij te pakken. Misschien dat je op die manier ook wel geïnspireerd raakt om zelf je lijstje samen te stellen. Wat ook wel leuk is, is dat je bijvoorbeeld ook suggesties kunt indienen voor de komende zomer. Welke plaat vind jij leuk om te horen als je onderweg bent? Dat kun je doorgeven via de mail, lekker ouderwets. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Kom maar door met je suggesties en wellicht dat je ze ergens in de komende weken nog wel een keertje hoort hier op de radio. En sowieso vind ik het altijd wel leuk om mezelf ook te laten inspireren. Misschien dat ik hem zelf ook wel toevoeg aan de Car Classics lijst die op Spotify lijst. Wie zal het zeggen? En behalve dat we hele oude muziek draaien, draaien we ook gewoon nieuwe muziek hoor. Zoals de nieuwe Miley Cyrus.
1: Car Classics.
2: Zomer.
0: Nou, dat laatste was niet te verstaan. Hè? Kunnen we dat nog even herhalen?
1: Car Classics.
2: Zomereditie.
0: Ja, dan weet je in ieder geval naar welke editie je luistert, toch? Miley Cyrus, nieuwe.

Nou, het valt niet mee om een ster te zijn. Kiki D zingt uit ervaring, denk ik. Star. We mogen haar wel omschrijven als een ster. Star kwam uit 1981. Het is hier in Nederland trouwens nooit zo'n hele grote hit geweest. Maar het blijft toch wel een heerlijke plaat. Ook zo'n plaat die ik zo graag draai onderweg. En ik ben ook wel benieuwd naar jouw suggesties trouwens. Wat draai jij graag onderweg als je op vakantie bent? Of in het vliegtuig, of in de trein. Of misschien dat je wel gewoon gaat liften. Kan ook, hè? Nou, laat het weten. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is het e-mailadres voor al je favoriete tracks. Het is CeeLo Green, Big Lights. Hoe heet het ook alweer? Ik merk dat ik aan vakantie toe ben. Ik ben nog niet vertrokken trouwens zelf, maar ik ga binnenkort wel. Big Lights, Bigger City. En dat nummer van Marvin Gaye heette trouwens This Love Starved Heart of Mine. Ik weet niet wat ik net zei, maar ik denk nog even corrigeren voordat ik allemaal klachten binnenkrijg, nietwaar? Ja.

0: Ik moet toegeven, het is niet het meest vrolijke nummer wat we draaien vandaag van Joy Division. Hè?
1: Oh boy.
0: Nee, Sibby de Carpenter is het daar wel mee eens volgens mij. En over gesproken, dit is haar nieuwe single op de radio. En dat nummer dat heet Man

ik moet eerlijk zijn. Ik vind de muziek die momenteel in de hitlijsten staat helemaal niet zo slecht. En dit vind ik ook een leuk nummer van Sabrina Carpenter. Ik heb haar wel eens eerder gedraaid in Car Classics. Omdat ze ook nog wel eens in de album Top 100 te vinden is. En dit is momenteel een hit, Man Child. En over niet-hits gesproken. Die draai ik namelijk ook, hè. 1 keer per week. Nou, trouwens sowieso, als je even kijkt wat we allemaal hebben gedraaid in Car Classics. Die plaat van Joy Division is ook niet bepaald dat je nou zegt van een hit geweest. Ja, in de uitvoering van Paul Young, Love Will Tear Us Apart. Maar goed, in ieder geval, we draaien ook 1 keer per week in dit radioprogramma een flipper. Ik heb ook een programma op internet waar alleen maar flippers in zitten. En nou ja, als je denkt aan flipper, dan denk je misschien aan een dolfijn. Een hele beroemde dolfijn, dat klopt. Die heet ook flipper, maar in dit geval gaat het om een plaat die je niet zult terugvinden in dit hit. Wat het namelijk een nummer is dat niet in de hitparade gestaan heeft en ook niet in de tipparade. En dan kom je niet in het hitterzee. Het kan ook soms zijn dat een nummer op de B-kant van een single is verschenen. En ook dan zul je niet genoteerd staan in het hitterzee, tenzij je een dubbele A-kant hebt. Dat heb je ook, hè. Je hebt ook singles waarvan zowel de A- als de B-kant een hit wordt. En dan kunnen we spreken van de dubbele A-kant. Maar in het algemeen, als dat niet zo is, als het gewoon om een B-kant is die niemand kent verder, dan kan het ook zomaar zijn dat het een flipper is. En we hebben vandaag een hele mooie. Het is trouwens wel een A-kant, kan ik je vertellen. Het is een van mijn favoriete flippers. Ik heb hem al vaker gedraaid als flipper van de week. Ook op andere internetzenders. Het is nummer van Left Bank.

laatst nog een luisteraar aan de lijn in een radioprogramma. En die vond alle muziek van Stevie Wonder op elkaar lijken. Ja, sorry, maar moet je toch een keer je oren laten uitspuiten, hoor. Dat heb ik niet tegen hem gezegd op de radio, want ja, dat zijn dingen die kun je beter niet zeggen, maar ik dacht het wel. Dit dan ook weer, een fantastisch nummer van Stevie Wonder, Boogie on Reggae Woman. Dit kun je toch niet vergelijken met I Wish of met Don't You Worry About a Thing en ook niet met Master Blaster. Totaal verschillende nummers. Maar goed, wat dacht je dan van zijn ballads? Lately, dat is ook weer heel anders. Of hij heeft wel meer ballads gemaakt. Nee, Stevie Wonder, het is een held voor mij, nog altijd. En ik ben blij dat ook hij nog altijd onder ons is. Maar goed, je hebt mensen die luisteren naar Car Classics en die houden niet van dit soort muziek. Dat, ja, die zijn er, dat mag. Hè. We leven in een democratisch land. Maar die geven dan wel weer de voorkeur aan dit van de Mobiles uit Engeland. Drowning and Burden. En ook dit vind ik gewoon mooi. Net zo mooi als Stevie Wonder. Hè. En ook lekker blank dit. Nee, ik ben geen racist, echt niet.

Wat een periode dat synthesizers in de mode waren. En dan praten we over het begin van de jaren 80. Drowning in Berlin. Ik vind het nog steeds een lekker nummer. En Berlijn is een mooie vakantiebestemming. Moet je maar eens aan DJ Reds vragen. Die is er ook nog geweest pas geleden. En ik ben er zelf ook al een paar keer geweest. Maar ik vind het wel een intrigerende en een fascinerende stad. En ook wel een hele mooie stad eigenlijk. Ik denk dat ik binnenkort wel weer een keertje naartoe ga. Future Days, de nieuwe Pearl Jam in Car Classics.

dat is wel lachen, want ik heb dit nummer namelijk leren kennen in de uitvoering van Dana Mouskouri. En die had daar een Franstalige uitvoering van gemaakt. Ik zit even op Wikipedia te gluren, maar ik zie haar versie er niet tussen staan. Maar die bestaat wel. Alleen weet ik niet meer hoe dat heet. Op zich wel grappig, want die Dana Mouskouri, dat was natuurlijk best wel een goede zangeres vroeger. En ja, mijn ouders waren gek op haar muziek. Dus als wij op weg waren naar Frankrijk of naar Spanje, draaiden ze altijd Dana Mouskouri. Yeah. En, ja, was

De Miracles zijn ook nog een tijdje doorgegaan zonder Smokey Robinson. Vorige week draaide ik nog Tears of a Clown van Smokey Robinson en de Miracles. Dit zijn de Miracles zonder Smokey Robinson. Maar ook erg lekker. Love Machine. Dit is Car Classics.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

uit van die eeuwige gelopen trotters. Rolling Stones. Hè? Nee, ik heb het niet over de band, maar over zeg maar de zwervers. Die zijn altijd op vakantie. En dan heb ik het niet over de daklozen in de stad, maar gewoon over mensen die gewoon met een rugzak de hele wereld overdrukken en ook daar maar mee blijven doorgaan. Eeuwig op vakantie. Ik geloof niet dat ik dat zou willen, maar af en toe een keer met zo'n rugzakje de wereld over vind ik niet erg. En dan nog het liefst met de fiets eigenlijk. Dat doe ik nog het liefst, want lopen daar ben ik niet zo goed in. Ik heb 2 klomvoeten, dus dat wordt lastig. Jerry Rafferty, Baker Street. En zo komt er langzamerhand toch weer een einde aan deze editie van Car Classics. Zomereditie wil te verstaan. Met platen uit het gewone Car Classics alfabet. Plus ook nog wat nieuwe platen die we ook nog draaien tussendoor. En ook jouw Car Classics zijn van harte welkom. Geef ze door via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En wellicht dat ik daar in de komende zomerweken nog wel even op terugkom. Want tot september blijven we in ieder geval gewoon dit soort platen draaien. Gewoon goede muziek zoals je het gewend bent in dit programma. Alleen dit keer zonder albums en zonder alfabet. Gewoon dwars door elkaar heen. Deze zal dan bij de A moeten komen te staan. Als wel eens praagt Sarah Troestra. 2001. Ja, dat is voor die ene, van die ene film, hè? Is dit, ja. En dat is eigenlijk een thema uit een symfonisch gedicht van Richard Strauss. Maar Theo Daten maakte daar dit van. En later hebben ze het ook nog gebruikt bij de ja, wasmiddelenreclames. Nou ja, goed. In ieder geval is het wel leuk om daarmee af te sluiten. Ik heb al een keertje eerder gedraaid en vandaag hoor je nog een keer. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Graag tot dan. En geniet van je vakantie. Hoi.

ik hoop dat het niet echt de waarheid was. Dat u leeft in een box. Living in a box was het in 1987 trouwens. Ze kwamen uit Engeland, uit Sheffield. De stad van staal. Roestvrij dan nog. Ach, u begrijpt er waarschijnlijk niks van. Hoeft ook niet hoor. We geven hier terug in de tijd met een oude plaat. Een remixje ervan hebben we gedraaid. Living in a box met Living in a box. U kent hem zeker nog, daar zijn we zeker van. Welkom in de Music Room trouwens, waarin we u van harte welkom heten. Laten we het maar even horen. Welcome to our house. De discjockeys die doen het goed tegenwoordig. Dit is in België. Komt uit Antwerpen. DJ Lucius tezamen met

Het zijn twee prachtige Belgen tezamen met je, deze Milo, die we ook alweer goed kennen. En dan DJ Lucius uit de buurt van Antwerpen. Wereldberoemd ondertussen met zijn Forever Young. Was het maar waar natuurlijk. Zomerse klank op je radio, laten we straks horen.

0: deze twee jongens in Parijs staan werkelijk op het randje hoor. 48 in de Ultra Top 50 in België. Betekent dat we ze volgende week hoogstwaarschijnlijk niet meer te horen kregen. Maar we hebben al een paar weken de nieuwe gedraaid. En dat zal volgende week ook alweer het geval zijn. Offenbach was het met Miles Away.
1: Nederlandstalig in de Music Room.
2: Turn your speakers up.
0: Dit is Niels de Stadsbaander, Nederlandstalig in de Music Room. Zeker weten hoor, zijn laatste nieuwe gaat over vuur en vlam.
3: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam

0: Het is een West-Vlaamse jongen uit België. In België is hij zeker goed gekend. Drinken Nils de Stansmater, zeker dan in Vlaanderen dan alweer. Ja hoor. Vuur in Vlaam zijn laatste.
1: Vuur en Vlaam.
0: Zie je wel?
1: Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
2: Frank Verhoeven.
3: Are you ready?
4: Welcome to the music room.
3: Party time.
0: Deze jongens die zijn super bekend ondertussen in Frankrijk. Ze kwamen uit Nederland, crisscross Amsterdam. Louisa Sonzal is er ook bij. En Willy William, dat is een echte Franse. My oh my.

0: Chris Cross Amsterdam en Louis Jansson samen met Willy William. Mocht u nog richting Côte d'Azur rijden met de auto op vakantie, moet u maar eens gaan kijken in Frisuur. Ligt net naast Saint-Raphaël, weet je. Deze Willy William. En dan ben ik even een bezoekje brengen als je hem thuis vindt, tenminste. Zal niet makkelijk zijn.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.

0: In Nederland staan ze nog op nummer 12 met je. Net buiten de top 10 gevallen deze Justy, Jack Starr en Jan. Deze Jack Starr die geeft zelf van het succes van dit nummer mogen proeven. Dat zal een nieuwe heeft klaargestoomd. En men komt mij net vertellen dat het mogelijk is dat we die nieuwe alleen het tweede gedeelte van de Music Room gaan draaien. Turn the lights off, get the days off here. En het was een prachtig nummer, weet je.
1: Welcome to the Music Room.
2: It's time for music.

0: dit is speciaal voor alle mensen die naar Frankrijk op vakantie gaan, weet je. Want op de Franse radio gaat u dit nummer zeker te horen krijgen, hoor. Het wordt zo wat grijs gedraaid hier in Frankrijk. The Sound of Legend met San Francisco. Een nummer die ooit uitgebracht werd in de maand mei 1967. Door Scott McKenzie. Deze keer Sound of Legend.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Lekker meezingen, dan gaat-ie.

0: Dat is Robert van Heemert, weet je, samen met Donny. We weten allemaal over wat het gaat, maar hier niet hoor. Nee, gewoon koffie straks.
1: Ja,
0: Moet dat nou? Ja, hè?
2: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
3: Oh my god.
4: Welcome to the Music Room.
3: Let's go.
5: We zijn er klaar voor.
0: Helemaal nieuw, dit is Marshmello met Kelsey Ballerini. And another drink.

Er is Marshmello, de man die onbekend wenste te blijven. Hij kwam iedere keer met een masker opdragen. Ondertussen weten we allemaal natuurlijk dat het Christopher Amstutz Marshmello is. Helemaal bekend ondertussen. Your number one radio station. Zij gaan eruit volgende week. Ja, dat vinden we wel een beetje jammer. De Nederlandse discjockey Martin Garrix met het Sheeran. Stay.

0: Het zijn twee grote sterren, daar hadden we het al over trouwens in de afgelopen weken. Martin Garrix en Ed Sheeran, die ondertussen met een grote tour aan de gang is. Door Australië, Canada en hij zou ondertussen wel eens kunnen aangekomen zijn in het grote Amerika, waar hij een tijdje gebleven trouwens.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Oh yes. U luistert
1: toch ook elke dag?
0: Daar zijn we zeker van. Ach. Je zou denken, dit is een cabaretier op de radio, maar het is zo niet hoor. Het is Bruno Mars met zijn laatste nieuwe. Oh my soul, oh my soul. Zo mooi, weet je.

0: deze Bruno Mars. En het laatste nieuwe. Nou, je staat in bepaalde clipparades met 3 nummers genoteerd, weet je. Kijken wat u doet in de komende weken. Geboren in Honolulu, de volgende komt zelfs uit Jamaica. Het is een Jamaicaanse zanger. Op het half uur in de music room. En dat betekent goud van oud.
1: Frank Verhoeven.
2: Come on!
3: Playing nothing but the greatest hits. Back in time.

0: Ach, toen maakten ze nog lange liedjes, weet je, 1986. Meer dan 4 minuten duurt dit nummer. Boris Gardiner. And I want to wake up with you.
1: I want to wake up.
0: Hang er een beetje vanaf natuurlijk. Heerlijke koffie ruiken, heerlijk. Ach. 1986 was het, hij was Jerry Kant. Het was zijn enige grote nummer wat hij eigenlijk gehad heeft. Maar hij kwam in de top 5 te staan hier in de Laaggelanden. En daar verbleef hij dan toch wel een week of 11.
2: Tijd voor koffie.
0: Tuurlijk.
2: Iedere week op jouw radio, The Music Room.
0: Cameron Whitcomb and the Kingdom of Fear.

Deze meneer die mag zich over het buikje wrijven worden. Hij kan een paar weken gedraaid worden hier in de Music Room. Op 3 in België en op 8 in Nederland. Cameron Wiskamp en The Kingdom of Fear. En dat allemaal in de Music Room. Ja, dat is een programma waarin we u een beetje bijtimmeren, weet je. We brengen u terug naar 2026. Music. Met gierende banden door Nederland. Dit is Monique.

0: Ja. En dan te bedenken dat wij koffie drinken hier. Hè? Ja. Het lijkt wel een feestbeest. Als we je vertellen dat ze in Volendam geboren is, dan gaat dit heel wat verklaren natuurlijk. Monique Smit. En we gaan nog niet naar huis.
1: Zijn we ook niet van plan? Lekkere koffie, dus lekker.
0: Niet naar huis. Niet naar huis, helemaal nieuw. Nog niet in de Gietparades, wel in de Tipparades. We kijken wat ze doet in de komende weken.
2: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Teddy Swims met twee nummers in de Gietparades. Zijn nieuwe gaan we in het tweede gedeelte gaan draaien, maar dit is een oude. Staat hier nog steeds hoog mee genoteerd hoor. Deze meneer uit Amerika, Teddy Swims. En genoemt zichzelf een Mr. Know-it-all.

0: Hij breidt ze netjes alleen, zijn gids. Wordt op handen gedragen in België, Nederland. De lage landen noemen we dat hier. Dit is zijn zoveelste hit. Ik zou ze eens moeten tellen eigenlijk. Terry Swimson, Mr. Know-it-all. Trouwens, zijn laatste, die staat ook al klaar. En die gaan we in het tweede gedeelte gaan draaien.
1: Every day.
2: Every day.
3: All the time.
4: Turn on the power in your radio.
5: This is
6: The Music Room.
5: The best music.
0: On the
5: best station.
0: De langst genoteerde in de hitparades in de Lage Landen. 47 weken. Dit is Olivia Dean.

0: ze staan bijna jaar in de hitparades. Maar we hebben ze leren kennen verleden jaar in augustus, op een paar weken na een jaar geleden dus. Ondertussen is ze aan haar derde hit bezig hier in de hitparades in de Lage Landen. De derde hit is er samen met Sam Fender. Maar dat wist u al ondertussen. Olivia Dean uit de buurt van Londen. En Man I Need.
1: What we're gonna do right now. Playing more music online. This is your favorite radio station.
0: Oh jawel hoor, ik ben even bij de buren gaan kijken in de hitparades. In de Franse hitparades is dit nummer ondertussen al wild populair. Ik heb het over Riviera. En zij hebben het over gewoon She Doesn't Mind. Zou het kunnen?

0: Hugo hoeft dit in België of Nederland nog niet te gaan zoeken in de hitparades. Ik heb hem zo uit de Franse hitparades geplukt, maar ik dacht, dit is zo'n mooi nummer, weet je. Ik laat hem toch even horen. Wie weet komt hij overgewaaid in de komende weken naar de Lage Landen. Riviera. She doesn't mind. She doesn't mind.
1: Ladies and gentlemen. The Music Room. Always a better music mix.
0: Komen we terug naar de Lage Landen, België en Nederland. Nou, dit nummer doet het bijzonder goed, weet je. Ze staan hoog genoteerd, al weken aan een stuk. Moet ik eens kijken. Om en bij de 20 weken staan ze ondertussen. Genoteerd in de hitparades in de Lage Landen. Ik heb het over Another en 54 Ultra. Iedereen kent het nummer ondertussen. Als je genoeg naar de radio dan luistert. Gewoon jouw favoriete radio aan staan. Volumeknopje op 10 buren kunnen meezingen. En dat met Another 54 Ultra.

0: Another and 50 for Little Trump. Talk to you. Nou, ze willen gewoon een babbeltje doen, denken wij hier dan tenminste. Hè?
1: Ja hoor. Ja,
0: lekker gezellig onder de koffie. Het is een goede dorstletter, weet je. Wordt hier nog steeds op grootmoederswijze gemaakt. Niet te geloven. Heerlijk is het eigenlijk. Ondertussen is alles een beetje op zijn plooi gekomen, weet je. De bosbranden die zijn iets wat aan het dalen. Ze hebben de meeste toch onder controle. En laat ons hopen dat het zo blijft. Voor de mensen die op vakantie gaan, uitkijk eens geblazen.
2: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year.

Het is Shakira en Burna Boy. Ze staan voor de zesde week op rij op nummer 1 in Nederland dan alweer. Ook in België op nummer 1. Dus u weet het al, in de twee delen van de Music Room krijgen we hetzelfde nummer op 1. Hetzelfde nummer op 1. Shakira met Burna Boy en Die Die. Ik ga eruit. Ik ga meer koffie drinken dan daarnet al. Als er nog koffie is, dan weer. Hè? Het eerste gedeelte van de Music Room is alweer geschiedenis geworden. Maar we hebben nog een tweede gedeelte. De Music Room, het programma waarin we u een beetje bijtimmeren over wat er allemaal gebeurt in de hitparades. De nieuwe nummers eigenlijk. We brengen u als het ware terug naar 2026. Maar voor deel 1 zit het erop, ik ga eruit. Ga lekker in de zon zitten, nog een bakje koffie doen en dan zien we wel weer voor het tweede gedeelte. Ach jawel hoor. Ik wens u het allerbeste, blijf uit de zon als het kan. Sjankgrintje op het terras zonder de grote parasol. Zou moeten kunnen eigenlijk, maar misschien wel niet voor iedereen. De groetjes tot in het tweede gedeelte, die weet het. Wees

0: Nou, ik moet eerlijk toegeven, ik was een beetje geschrokken toen ik ging kijken naar de info van dit nummer. Deze Tornado in Santa California. Het komt in 1975, weet je. Dus is 51 jaar oud. 51 years. En we draaien het nog op jouw radio in de Music Room. Maar we de nieuwe muziek gaan draaien eigenlijk. We gaan de gitaarnaders een beetje bekijken. Het tweede gedeelte trouwens. In het eerste gedeelte hebben we al een heleboel nummers uit de hitparades van de Lage Landen laten horen hier op jouw favoriete radio. En we zijn toe aan deel 2 dus. I'll be back again. Ach, io non parlo italiano, weet je.
1: Your day sounds better with the Music Room. The best music on the best station.
0: On the best station. Deze staan nog steeds genoteerd in de hitparades. Hugel en Soul.

0: Het is een nummer die het in Nederland beter doet dan in België, weet je. Want in Nederland staan ze nog steeds op 5 genoteerd. In België staan ze heel wat dieper genoteerd in de ultra top 50. Hugel en Salto, de disjockey uit de buurt van Marseille, weet je nog wel. Tezamen met Salto. Jamaican Bam Bam, zo heet het. Het leek een zomerplaat te worden. Het is toch iets minder geworden dan we dachten hadden.
1: Nederlandstalig in de music room.
2: Turn your speakers up.
0: Nederlandstalig in de music room. Daar houden we van, weet je. Dit is Meteor. En dat met zijn laatste nieuwe. Het heet Nooduitgang.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: dat is mooi, hè? Deze Meteor. Als u naar de uitleg van Meteor gaat zoeken, dan komt u tot twee verschillende conclusies. Het zijn twee verschillende dingen, maar ze zijn beide een sterrenweetje. Meteor. De nooduitgang hier in de studio moeten we daar niet naar zoeken. De deuren die staan gewoon wagenwijd open. Het is om een beetje verkoeling te krijgen. Aan de andere kant is misschien wel de warmte die naar binnen komt.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.

0: Het is de laatste van Bern. Een gast die we graag hebben hier in de Music Room. Was net een collega komen vertellen. Dit is de chronologische volgorde van het leven, Frank.
1: Nou wel hoor.
0: Yesterday, today, tomorrow.
2: Yesterday, today, tomorrow.
3: It's time for music.
0: Ook genoeg die het in de hitparade al een jaar of twee aan een stuk, dacht ik, deze Samber met zijn laatste nieuwe. My body isn't ready.

0: hebben hem eigenlijk leren kennen in 2024 met zijn Back to Friends. Echt doorgebroken is hij pas in 2025. En dat was met zijn Undressed. Sedertien is hij zowat niet meer uit de gietparades verdwenen deze zomer. Dit was de laatste. My Body Isn't Ready.
1: Are you ready?
2: Yeah!
1: All right, everyone, let's get started, shall we?
3: Oh, yeah.
4: The music you love right here, right now.
0: Right here, right now. Nederland staat.

0: bent.
1: Kom hier met het laatste nieuwe nu dat je weg bent.
2: Welcome to our house.
1: Dit doet het bijzonder goed in Frankrijk. Ik wil hem toch nog even laten horen. Je weet maar nooit. Charlotte Cardin.

0: Het is een nummer die het bijzonder goed doet in Frankrijk. Wie weet wordt hij wel gestreamd in de lage landen en komt hij in de hitparades te staan in België en Nederland. Zou het fijn vinden, weet je. Deze Charlotte Cardin, het is een Canadese zangeres. Vandaar het Engels en het Frans natuurlijk. Ze was trouwens te zien verleden week in Colmar.
1: Feel the rhythm, feel the vibe.
2: Welcome to the music room.
0: Let's go. Colmar, dat is in Frankrijk. Daar heeft ze verleden week opgetreden. Dit is Boza's. Ze doen het nog steeds goed met Gunmar.

0: toen het nummer pas uitgebracht was, vonden wij het een beetje een geëigenaardig nummer, weet je. Maar ze doen het bijzonder goed, weet je, want ze staan op 2 in de beide landen. België, Nederland, de lage landen genoemd dus. In de Griekparades, de Nederlandse top 40 en de Euro Ultra top 50. Jawel. Bausa, de Bausa met Magnetic. Het is helemaal magnetisch geworden, weet je.
1: 1, 2, 3, 4.
2: The Music Room. Always a better music mix.
0: Deze meneer die doet het uiteindelijk toch goed hoor. We hadden gedacht dat het helemaal fout met het nieuwe album. Maar deze American Girls die blijkt toch stand te houden in de hitparades in België en Nederland. Zijn American Girls. Nou, is een beetje pech waar hij het over heeft. Moet je maar eens goed naar de tekst gaan luisteren. Dit is Harry Styles.

0: Hij is puur Engels natuurlijk, met All His Friends Are In Love With American Girls. Nou, dan moet hij er ook maar eens eentje gaan zoeken in het grote Amerika. En zorgen dat hij de president niet tegen het lijf loopt natuurlijk. Daar gaan we het niet over hebben in dit programma. 20 weken genoteerd in België, 21 in Nederland. Harry Styles met zijn American Girls.
1: Hello and welcome to the music room. Lekkere zomerse klanken op je radio.
0: Nou, over zomerse klanken gesproken, moet je luisteren. Rutger van Barneveld, hij stond een paar weken geleden op nummer 1 met dit nummer. En dat mocht hoor. Even diep ademhalen, amazing is de ruimte die we kunnen hebben. Dit zijn zwoegen.

is een beetje een probleem hier waar wij wonen trouwens. De zon zien zakken in de zin. Wij wonen hier ergens in de bergen, ver van de zee vandaan. Maar we zien de zon wel eens zakken natuurlijk, maar onder de bomen dan.

0: Rutger van Barneveld, een week of zes staat hij genoteerd in de Nederlandse top 40 met zijn zwoele zomernachten. En we kijken er naar uit wat de opvolger gaat worden.
1: Frank Verhoeven.
2: Come on!
3: Playing nothing but the greatest hits. Back in

0: Als ik mij het goed herinner, was het 1978 dat deze Douglas Ashdown zo bekend werd met dit Winter in America. Dat is een Australiër, weet je. Hij is trouwens een paar dagen geleden 84 geworden. Vanuit Adelaide. En dat is in Australië, the land of Down Under.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.
0: Een nummer die nog niet in de hitparade staat, maar wel zal komen in de komende weken. Een nummer die ook te horen zal zijn in ieder country programma. Dit is Ella Langley. En Zalmars heeft een pracht van een country stemmetje. En ze heeft gekozen voor Texas. Choosing Texas. Just

0: Adventures in Texas, I can tell. De fans van country music die zullen tevreden zijn als dergelijk iets in de hitparades komt te staan. Ella Langley. Ze is doorgebroken in 2024 met haar debuutalbum Hangover. De betekenis daarvan gaan we niet uitleggen op de radio, weet je. En een nummer die daaruit bekend werd, was de It Looks Like You Love Me. Nou, welkom in de Music Room.
1: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
2: Oh my god.
3: Welcome to the Music Room.
4: Let's go. We zijn er klaar voor.
0: Helemaal hoor. I knew it, I knew you. Dit is Taylor Swift.

0: ze zal het wel geweten hebben, die Taylor Swift. Wie het is, dat behoeft geen uitleg meer. Taylor Swift, I knew it, I knew you. In de Belgische hitparades kan ze misschien nog wel een paar weken meedraaien. Maar in Nederland, dan word je gewipt volgende week. Nou, dat denken we tenminste.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Roxy Dekker, ook nog steeds in de hitparades in Nederland, dan alweer in de Nederlandse top 40. Met haar laatste, de Superster. Dat denkt ze tenminste van haar eigen. Zou het kunnen? Superster, Roxy Dekker.

0: Naar een stekkie of drie gezakt deze week in de Nederlandse top 40 van 15 naar 18. Roxy Dekker. En dat met haar superster. We gaan de langst genoteerde gaan draaien uit de hitparades. En dat doet hij toch al een x-aantal weken al. Zal ik straks vertellen hoe lang hij in die hitparades genoteerd staat?
1: The most variety of music is right here on
2: The Music Room.
3: Always a better music mix.

0: It's Mr. Bruno Mars. Bruno Mars, I just might. 29 weken staat hij genoteerd in de Nederlandse top 40. En daarmee tezamen met Zara Larsson de langst genoteerde in de Nederlandse top 40. In België niet natuurlijk, want daar hebben we in deel 1 de langst genoteerde gedraaid. En dat was Man I Need. 47 weken genoteerd was het.
1: I am ready to use. Frank Verhoeven.
2: Here goes.

0: ze zijn er een paar jaar van tussen geweest, weet je. Maar toch terug op de podiums gaan staan. Milk Inc. Dat is ondertussen Reggie Pinkston, Linda Mertens. Maar we willen ook de achtergrondzanger eens even vernoemen. Dat is Merel Kaphart. Tezamen vormen ze een prachtig team, Milk Inc. Dit is hun laatste, genoteerd nog steeds in de Belgische hitparades waar we dit nummer hebben uitgeplukt. Madison.
1: Hello and welcome to the music room.

0: Arizaar en Blomhardt, een prachtige lage landen samenwerking met Zoe Levi en Tranen van Hout. Hij is presentator, ze is zanger, een heleboel dingen trouwens. Ooit meegedaan zelfs aan de markt, singer.
1: The number one.
0: Ja hoor. Shakira en Burna Boy.

De zesde week op rij op nummer 1, deze Shakira en Burna Boy, die we hebben leren kennen trouwens in 2012 met zijn live party. Daar vergeten net. We gaan kijken of ze volgende week nog op nummer 1 staan. Dat is voor volgende week dan weer twee delen Music Room. Volgende week blijven luisteren is de boodschap. Dus gaan we het knopje op 10. Dan kunnen de buren blijven meezingen. Jawel. Ik ga eruit. Dat was het dan weer. Blij dat u hebt geluisterd naar die programma. En bent blijven luisteren. Tot volgende week. De groetjes. En wees een beetje lief voor elkaar. Dag.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

over de Flashback Radio Show. Met een track van Squiddy Politti. En dit was van het album Cupid and Psyche. De album is opnieuw uitgebracht in een deluxe uitvoering. En vandaag hoorde je een dance track van Lover to Fall in de Flashback Radio Show. En dit was muziek die vroeger natuurlijk typisch hoorde op Radio Luxemburg. The Great 208 met bijbehorende...

het juist. De Flashback Radio Show. Je hoorde de Schoolboys Burning Up. Gevolgd door de Let's Funk van die Allure Power Project. Hier in de Flashback Show.

dat was 1982 in de Flashback Radio Show. Finesse en Feel It. 1982 dus. Ja, en dan had je van die mensen die stonden aan je hekje. Hey man, draai eens een soulplaat. Oké, een nieuwe plaat. Jeff Washington, hier is Sweet Bessie May.

Mr. LJ Reynolds hier in de show. En Touchdown Right in the Middle. Ja, ik ben niet verantwoordelijk voor die tekst allemaal, dus ik kan er niet zo heel veel aan doen. Je hoorde hem vandaag voorbij komen. Hier is Elton Edwards met...

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarde.

Kenny B hoorde je in de Flashback Radio Show. Until I Know Better, een nieuwe track. En dit is ook een nieuwe track van Malcolm Strachan. En Let Love Lead The Way. Lekker jazzy. Luister mee in de Flashback Radio Show.

zeg, ja hoor, prettig plaatje van Mother's Favorite Child. En This Is Love, je hoort het vandaag in de Flashback Show. Wat ook een prettig nummertje is, is deze van The System uit de jaren 80. En die is Don't Disturb the Groove.

Je hoorde de heren van de System en Don't Disturb the Groove. Nou, je kent het wel, dan ben je in gesprek. En dan is iemand er niet mee eens en die zegt dan van... dan is de toon zeg maar meteen gezet. En dat geldt ook voor dit liedje. Hier is Nate Jones met deze track. Set the Tone 2026. Ah.

0: welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouwe Ouwe Club.
3: De Gouwe Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden.
4: Omdat die...

0: Luister nog altijd op, hè, de oude heren. Ja. Henny Vrienden, Ernst Jans, Jan Hendricks, René van Kolm en Joost Bellefante waren uiteindelijk de juiste bezetting. Daarvoor zat er ook nog Piet Dekker, Carlo Coppier en Jan Pijnenboom in Pijnenburg in de groep natuurlijk. Jorden Macho. Ik geef je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van De Gouden Oude Club. Met straks als classic album Band on the Run van juist Paul McCartney en Wings.
1: Welkom. Jabba, jabba,
2: De Gouden Oude Club.

Sleeping in My Car. Je hoorde Roxette. En daarvoor hadden we nog Chantana natuurlijk met She's Not There. Classic album. En zoals gezegd is het classic album voor vandaag van Paul McCartney en Wings. Het album heet Band on the Run. Het wordt beschouwd als het beste album na zijn Beatle-periode van Paul McCartney. Het album kwam uit op 4 mei 1974. Er staan een aantal singles op. Jet, Mrs. Vanderbilt, maar ook natuurlijk de titeltrack Here's a Band on the Run. Classic album.

Op verzoek door Samantha Cheap Trick. I want you to want me. Nou, zo Cheap Trick gesproken. Ze treden op 28 april 1978 op, in de Budokan Hall in het Japanse hoofdstad Tokio. En dit concert wordt natuurlijk op band vastgelegd. En dit was het resultaat daaruit. Februari 1979 worden deze opnames op een live album uitgebracht. Op 28 april 1979 komt de Live at the Budokan de LP top 50 binnen. Hij staat vanaf 26 mei twee weken boven in de... In

Ja, als ik me niet vergis was Frankie Valli in The Four Seasons de eerste die dit op de plaat zette. En toen kwam nog Timebox en later nog in de jaren 90, of de jaren 80, nee, jaren 90 was geloof ik, Macon. Allemaal hetzelfde plaatje. Je hoort natuurlijk back in. Ik heet je van harte welkom zijn bezig met de Gouden Oude Club. Als je wil reageren, kan hij. GouwenOudeClub@gmail.com. Dus GouwenOudeClub@gmail.com. Drie zusjes, twee broers. Ze noemen zich de familie Pearson, oftewel Five Star.

Classic album. Yo, de Boudewijn de Grote, ik ben ik. En jij ben jij. En daarvoor nog, ik zit al, drie zusjes en twee jongens, twee broers eigenlijk bij elkaar. De familie Pearson, maar wij kennen ze als Five Star. Ze hadden één grote dikke smash hit met All Fall Down. En deze System Addict, die, ja, dat was een redelijk hitje in Engeland. In Nederland heeft het volgens mij helemaal niks gedaan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hartelijk welkom, dit is de Gouden Oude Club. Wil je reageren? Kan altijd gouwenoudeclub@gmail.com. Dus gouwenoudeclub@gmail.com. Je hoort het, het classic album van vandaag is in handen van Paul McCartney en Wings. Het album heet Band on the Run. Ik heb even de informatie nagekeken. Het zou uitgebracht zijn op 7 december 1973. Ik heb hier op een ander blaadje staan 4 mei 1974. Ligt er aan welk land, denk ik. Ik weet het niet, maar goed. We houden maar even aan 7 december 1973. Niet zo belangrijk, hoor. Een beetje nutteloze informatie. Van dat album draaien we al titeltrack, Band on the Run. Nu is de hoogste tijd voor die andere single die er vanaf komt. Hier is natuurlijk Yet. Classic album. Classic album.

0: Bon Jovi. Uit 97 en Midnight in Chelsea, over John Bon Jovi gesproken. Hij trouwt op 29 april 1989 in de Crazyland huwelijkskapel in Las Vegas met zijn jeugdvriendin Dorothea Hurley. Ze hebben inmiddels 4 kinderen, misschien is er inmiddels wel 5, je weet het niet. Tegenwoordig met die artiesten. Stephanie Rose, JC James, Jacob en Romeo. Dat zijn de kinderen van John Bon Jovi in het kader van nutteloze informatie. We gaan richting het eindzijn met onder andere een leuke classic uit de jaren 60.
1: De gouden oude club.
0: Hier zijn ze, de Searchers.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De Gouwe Ouwe Club.
2: De Gouwe Ouwe Club.
1: Met Nico van der Linden. Get up.

0: Michael Alec Anthony West. We kennen hem als Rebel MC. Had samen met de Double Trouble aantal vrienden van hem een grote hit in 1989. Je hoorde...
1: Wat hoorde je eigenlijk?
0: Oh ja, Just Keep Rocking. Hey, hartelijk welkom bij deel 2 van de Gouden Oude Club. En wij zeggen...
2: Gouden Oude Club.

Het enige programma waar wij het gevoel krijgen dat je op een boot zit, terwijl je schommelt van de jaren 70 zo naar de 2010-periode. En deze komt uit 2010. Train en Hazels is er. En daarvoor gaan we nog Roger Cook en Madeline Bell, terwijl Blooming en Randy. Classic album. Daar is het hoogste tijd voor. Het classic album voor vandaag. De een schrijft dat het uitkomt op 4 mei 1974. De andere die schrijft het komt uit op 7 december 1973. Nou, wat dat is, de waarheid zal wel in het midden liggen. We hebben het over Winx, Band on the Run. We hebben al gedraaid Jet en natuurlijk de titeltrack Band on the Run. Nu even aandacht voor die andere single. Hier is Mrs. Vanderbilt. Classic album. Classic album.

0: Getaway! Jorah Georgie Fame, geboren als Clive Powell op 26 juni 1973. Nee, 1943 moet ik zeggen. Jorah Getaway uit de jaren 60. Daarvoor nog een track van het classic album voor vandaag. Dat in handen is van onze grote vriend Paul McCartney en Wings. Jorah Mrs. Vanderbilt. Ja, onderweg voor je uit 88. Muddy Waters en The Manish Boy.
1: De Gouden Ouwe Club.
2: Oh yeah. Oh yeah. Woo! Everything gonna be all right this morning. Yes, oh yeah.

0: Ja, hij zag eruit als een soort look-alike voor, hoe heet die andere man nog weer? Voor de Partridge Family. David Cassidy. Maar het is gewoon een mannetje dat geboren is op 4 december 1950 onder de naam Barry Ian Green. Maar wij kennen hem als Barry Blue, had een grote hit in de jaren 70 met Dancing on a Saturday Night. En dit was er ook een, de opvolger daarvan, die heette Do You Wanna Dance. Dat alles hier in de Gouden Oude Club. Kentje van harte welkom. Als u wil reageren, is altijd mogelijk. Gouden Oude Club @gmail.com. Dus Gouden Oude Club @gmail.com.
1: De Gouden Oude Club.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: van Karel Smeet moest ik deze plaat even draaien van Traffic, The Paper Sun. Dat is de eerste single die ze opnamen in 1967. De band bestond toen uit Steve Winwood, die was daar op een gegeven moment uit de Spencer Davis groep gestapt. En die formeerde Traffic samen met Jim Capaldi, Dave Mason en Chris Woods. Ik heet je van harte welkom, dit is de Gouden Oude Club. We hebben nog leuke muziek voor je, Smokey, wat dacht je daarvan? Maar eerst ook deze. Grandmaster Flash.
1: De Gouden Oude Club.
0: En de Furious Five.

0: Een track van het classic album Overdag, dat in handen is van onze grote vriend Paul McCartney en Wings. Dit was de laatste track die we vandaag draaiden. Ging over Bluebird.
1: De gouden oude club.
0: Precies. Op de weg voor je, Smokey. It's your life.
1: De gouden oude club.

Ik hoor je nog? De winnaar van de tweede serie van Idols. Boris heette die, toch? Ja, Boris. Boris Titelaar. Hij werd de winnaar van, de serie Idols. Deze 23e Limburgse zanger. Met een nummer wat eigenlijk origineel is van de Amerikaanse countryzanger Mark Wills. When You Think of Me. Die mocht hij opnemen. En dit nog een bescheiden hitje ook nog. Op 15 mei 2004 kwam die plaat binnen op nummer 25 in de Nederlandse top 40. En ik heb er nog één, jongens. We gaan richting die tijd zijn. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. Hier is Status Quo.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Zindi, Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik maak jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En Tattoo.

Hold Me Now, in de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor meester Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French, toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky, Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. De Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden. En zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Trailer site deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ah, and the sun always shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig. En daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog even de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee, gaan we erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Close uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me. Uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.